voor de mensen klagen en zielen en zagen. Leven kost veel zengte, zucht te wagen en denkt

een gewone banger met de leuke zanger. Wil de mij alle krachten, dat ouwelijk versmachten, dat is toch geen fatsoen.